0: Jouw regio. Jouw stem. Jouw muziek. Zuid-Holland.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Riddenuil is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, de Nuil heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie de Nuil, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: De twee basisscholen in Niel blijven maandag 9 november gesloten voor de jaarmarkt. De burgemeester nam die beslissing om veiligheidsredenen. Volgens hem kunnen kinderen die dag niet veilig van en naar school gaan. De voorbije jaren gebruikten de scholen hiervoor een facultatieve verlofdag. Sinds dit schooljaar mag dat niet meer van de minister. Daarom beslist de burgemeester nu zelf om de scholen te sluiten. Ook werd bekeken of de jaarmarkt naar een zondag kon verhuizen. Dat bleek uiteindelijk geen optie. De heraanleg van de Paul van Ostaaielaan in Hoven zit in de tweede fase. Tot en met 30 oktober geldt er éénrichtingsverkeer. Auto's kunnen alleen van de Geelhandlaan naar de Fazantelaan rijden. Het voetpad, de bushalte en de parkeerstroken worden vernieuwd. Verkeer naar het centrum moet een omleiding volgen. Ook buslijn 53 richting Berchem rijdt tijdelijk anders. Verschillende haltes worden niet bediend. Richting Duffel verandert er niets. Voetgangers en fietsers kunnen het nieuwe fietspad aan de zuidkant gebruiken. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt. Vooral in de ochtend kunnen enkele buien vallen, later wordt het droger. De temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt aangenaam met maxima rond 22 graden. Zondag start vrij zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Later kan er wat regen vallen en wordt het ongeveer 20 graden. De wind wakkert zondag wat aan.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf maandag 14 september starten rioleringswerken in de Minervawijk in Edegem. De werken duren ongeveer 3 weken. Het kruispunt van de Minervastraat en de Jacob de Rorestraat wordt aangepakt. Er komt een constructie die wateroverlast in de wijk moet beperken. Tijdens de werken is geen doorgaand verkeer mogelijk tussen de Jacob de Rorestraat en de Beekstraat. Ook garages in de werfzone zijn tijdelijk niet bereikbaar. Er wordt een omleiding voorzien. De planning kan nog wijzigen door het weer. Politiezone Minos heeft afgelopen weekend 6 verdachten gecontroleerd in een drugsonderzoek in Borsbeek. 2 van hen moesten voor de onderzoeksrechter verschijnen. In een verdachte wagen aan de Frans Beirenslaan vond de politie 224 gram crack, 103 gebruikshoeveelheden crack, 4,5 gram opiaten, 2350 euro en 8 gsm's. Het onderzoek leidde daarna naar een woning. Daar werd nog 965 euro gevonden. Ook trof de politie 6 extra gsm's en sporen van crackproductie aan. Een derde verdachte werd overgebracht naar het gesloten centrum in Merksplas. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt. Vooral in de ochtend kunnen enkele buien vallen, later wordt het droger. De temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt aangenaam met maxima rond 22 graden. Zondag start vrij zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Later kan er wat regen vallen en wordt het ongeveer 20 graden. De wind wakkert zondag wat aan.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: tanış kımın fazla. Ela.
1: Sabah sabah.
0: Volat.
2: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
3: Ervaar MA, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
4: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
5: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Er is de 23e editie Grote Prijs Rupske Lauwers. Op zondag 13 september strijkt het wielerplezier weer neer in Hemiksem. VZ2 Rupske Lauwers organiseert de 23e editie van de Grote Prijs Rupske Lauwers. Een dag vol koers, ambiance en sfeer aan Café De Zoete Inval, Assestraat 179 in Hemiksem. Op het programma om 13:30 een toeristenkoers, om 14:45 Grote Prijs Rupske Lauwers voor masters categorieën C, D en E. Om 16:00 de Grote Prijs Rupske Lauwers voor liefhebbers. Kom supporteren, geniet van een drankje en beleef een spannende namiddagkoers. Iedereen is welkom op zondag 13 september in Hemiksem. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Rode Kruis Aartselaar roept inwoners dringend op om bloed te geven. Vooral de bloedgroepen A-, A+, B- en O+, zijn schaars. De volgende bloedinzameling vindt plaats op maandag 14 september van 18 tot 20.30 uur in cultuurcentrum Het Aambeeld, De La Fayelaan 34 in Aartselaar. Iedereen vanaf 18 jaar die in aanmerking komt, kan doneren. Bloed is elke dag nodig voor onder meer operaties, ongevallen en behandelingen. Een bloedgift duurt ongeveer een uur. Donoren wordt gevraagd vooraf een tijdslot te reserveren via het donorportaal van Rode Kruis Vlaanderen. De twee basisscholen in Niel blijven maandag 9 november gesloten voor de jaarmarkt. De burgemeester nam die beslissing om veiligheidsredenen. Volgens hem kunnen kinderen die dag niet veilig van en naar school gaan. De voorbije jaren gebruikten de scholen hiervoor een facultatieve verlofdag. Sinds dit schooljaar mag dat niet meer van de minister. Daarom beslist de burgemeester nu zelf om de scholen te sluiten. Ook werd bekeken of de jaarmarkt naar een zondag kon verhuizen. Dat bleek uiteindelijk geen optie. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt. Vooral in de ochtend kunnen enkele buien vallen. Later wordt het droger. De temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt aangenaam met maxima rond 22 graden. Zondag start vrij zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Later kan er wat regen vallen en wordt het ongeveer 20 graden. De wind wakkert zondag wat aan.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het Davidsfonds van Rumst op bezoek in het fort van Walem. Iedereen is uitgenodigd voor een bezoek aan het fort van Walem. En dit op zaterdag 12 september van 14 uur tot 16 uur in de namiddag. Om 13.30 uur komen we bijeen aan de ingang van het fort. Onder leiding van een gids verkennen we het natuurgebied rond het fort en daarna het fort zelf, gedurende 2 uur. Aangepaste kledij aan de weersomstandigheden is aangeraden. Binnen in het fort is het nuttig om een zaklamp mee te nemen. Het tarief bedraagt 10 euro. Niet-leden betalen 12 euro. Meer info verkrijg je bij Cultuur Ploef, Davidsfonds, Rumst. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Utanış kabuğun.
1: Mazda.
0: Ela.
2: Safa safa.
0: Ulan.
3: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
4: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
5: De grootste hit van vandaag
6: en vroeger.
5: U luistert naar regionale radio
6: Zuidland.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De twee basisscholen in Niel blijven maandag 9 november gesloten voor de jaarmarkt. De burgemeester nam die beslissing om veiligheidsredenen. Volgens hem kunnen kinderen die dag niet veilig van en naar school gaan. De voorbije jaren gebruikten de scholen hiervoor een facultatieve verlofdag. Sinds dit schooljaar mag dat niet meer van de minister. Daarom beslist de burgemeester nu zelf om de scholen te sluiten. Ook werd bekeken of de jaarmarkt naar een zondag kon verhuizen. Dat bleek uiteindelijk geen optie. De heraanleg van de Paul van Ostaaielaan in Hoven zit in de tweede fase. Tot en met 30 oktober geldt er éénrichtingsverkeer. Auto's kunnen alleen van de Geelhandlaan naar de Fazantelaan rijden. Het voetpad, de bushalte en de parkeerstroken worden vernieuwd. Verkeer naar het centrum moet een omleiding volgen. Ook buslijn 53 richting Berchem rijdt tijdelijk anders. Verschillende haltes worden niet bediend. Richting Duffel verandert er niets. Voetgangers en fietsers kunnen het nieuwe fietspad aan de zuidkant gebruiken. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt. Vooral in de ochtend kunnen enkele buien vallen, later wordt het droger. De temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt aangenaam met maxima rond 22 graden. Zondag start vrij zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Later kan er wat regen vallen en wordt het ongeveer 20 graden. De wind wakkert zondag wat aan.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De Japanse villa in Edegem is op zondag 13 september uitzonderlijk toegankelijk voor het publiek tijdens Open Monumentendag. Bezoekers krijgen een unieke blik achter de schermen van het privédomein, dat momenteel volop wordt gerestaureerd. Eigenaar en conservator-restaurator Derek Birond leidt de bezoekers persoonlijk rond. De rondleidingen tonen de erfgoedsite zoals die vandaag is. Rondleidingen vinden plaats op zondag 13 september om 10, 11, 13, 14, 15 en 16 uur. Aan de Japanse Villa Bonniverlei nummer 7 te Edegem. Deelname is gratis. Contact kan je krijgen via cultuur@edegem.be of www.vtc-kruispunt.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op donderdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Save the date, vrijdag 11 september vanaf 20 uur 's avonds, parochiezaal Markt 28A, de Sint-Katelijnen-Waver. Familie Jos Keulemans en de Spitskes verwelkomen iedereen graag op hun vierde mosselsouper ter gelegenheid van Waverkermis. Samen met een team van vrienden en sympathisanten serveren zij jou graag een niet te versmaden mosselen. Vooraf reserveren is een must. Dit kan via Christel@groep-keuleman.

0: Ibiza. Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf maandag 14 september starten rioleringswerken in de Minervawijk in Edegem. De werken duren ongeveer 3 weken. Het kruispunt van de Minervastraat en de Jacob de Rorestraat wordt aangepakt. Er komt een constructie die wateroverlast in de wijk moet beperken. Tijdens de werken is geen doorgaand verkeer mogelijk tussen de Jacob de Rorestraat en de Beekstraat. Ook garages in de werfzone zijn tijdelijk niet bereikbaar. Er wordt een omleiding voorzien. De planning kan nog wijzigen door het weer. Politiezone Minos heeft afgelopen weekend 6 verdachten gecontroleerd in een drugsonderzoek in Borsbeek. 2 van hen moesten voor de onderzoeksrechter verschijnen. In een verdachte wagen aan de Frans Beirenslaan vond de politie 224 gram crack, 103 gebruikshoeveelheden crack, 4,5 gram opiaten, 2350 euro en 8 gsm's. Het onderzoek leidde daarna naar een woning. Daar werd nog 965 euro gevonden. Ook trof de politie 6 extra gsm's en sporen van crackproductie aan. Een 3e verdachte werd overgebracht naar het gesloten centrum in Merksplas. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt. Vooral in de ochtend kunnen enkele buien vallen, later wordt het droger. De temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt aangenaam met maxima rond 22 graden. Zondag start vrij zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Later kan er wat regen vallen en wordt het ongeveer 20 graden. De wind wakkert zondag wat aan.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Er is de Backdraft Cup 2026. De eerste editie. Op zaterdag 12 september organiseert Brandweer Kontich de allereerste editie van de Backdraft Cup Darts. Een gezellig koppel darts toernooi waar sfeer, sportiviteit en plezier centraal staan. Vorm een duo en beleef samen een dag vol mooie wedstrijden en gezelligheid. Ook een G-dart stand zal aanwezig zijn. Inschrijven kan via www.dartspace.com. Er is €20 per ploeg inleg en het is cash in, cash out. Brandweer Zonerand, Post Kontich, Witvrouwenveldstraat nummer 32 te Kontich. Op zaterdag 12 september met start te 10 uur. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

0: Zon, zomer,
1: Zuidrand.
2: Oh, mijn lover, yeah, yeah.

0: bir tanış kabuğun.
1: Fazla.
0: Helal.
2: Sağ ol, sağ
0: ol. Ulan.
3: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6E.
4: Ervaar MA, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6E tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaan.

0: Zuid-Rand, jouw regio, jouw muziek, jouw goed gevoel.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat Duffel. Dit op zondag 27 september met startschotten 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74 te Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 04-99-19-75-10. De hamburgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Rode Kruis Aartselaar roept inwoners dringend op om bloed te geven. Vooral de bloedgroepen A-, A+, B- en O+, zijn schaars. De volgende bloedinzameling vindt plaats op maandag 14 september van 18 tot 20:30 in cultuurcentrum Het Aambeeld, De La Fayelaan 34 in Aartselaar. Iedereen vanaf 18 jaar die in aanmerking komt, kan doneren. Bloed is elke dag nodig voor onder meer operaties, ongevallen en behandelingen. Een bloedgift duurt ongeveer een uur. Donoren wordt gevraagd vooraf een tijdslot te reserveren via het donorportaal van Rode Kruis Vlaanderen. De twee basisscholen in Niel blijven maandag 9 november gesloten voor de jaarmarkt. De burgemeester nam die beslissing om veiligheidsredenen. Volgens hem kunnen kinderen die dag niet veilig van en naar school gaan. De voorbije jaren gebruikten de scholen hiervoor een facultatieve verlofdag. Sinds dit schooljaar mag dat niet meer van de minister. Daarom beslist de burgemeester nu zelf om de scholen te sluiten. Ook werd bekeken of de jaarmarkt naar een zondag kon verhuizen. Dat bleek uiteindelijk geen optie. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt. Vooral in de ochtend kunnen enkele buien vallen. Later wordt het droger. De temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt aangenaam met maxima rond 22 graden. Zondag start vrij zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Later kan er wat regen vallen en wordt het ongeveer 20 graden. De wind wakkert zondag wat aan.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wil jij ook wel eens rondjes rijden op het prachtige motocrosscircuit De Klak in Reet? Ben je uit de buurt en heb je nog ergens een motor in de schuur of garage staan? Hobbyrijder of beginneling, je hebt geen licentie en fun hebben primeert boven competitiestress? Schrijf je dan zeker in voor de grote prijs De Klak Reet op zaterdag 3 oktober op circuit De Klak, Serensbaan te Reet. Info via mc.dekleiduivels@gmail.com. Dat is mc.dekleiduivels@gmail.com. Inschrijven vanaf 7 uur 's morgens op zaterdag 3 oktober in de feesttent op het terrein. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Niels de Kaster en Sarah de Smet starten op 17 september een nieuw seizoen concerten in Zaal da Capo aan de Linse Steenweg 1 te Hoven. Met een flinke dosis Americana, blues, jazz, folk en country. Eén akkoord, twee keer zes snaren, nee, drie, twee stemmen, één bass, één pedalsteel en een paar brushes. Meer hebben Niels de Kaster en Sarah de Smet niet nodig om de toon te zetten. Het hadden de Appalachen kunnen zijn, maar evengoed het terras van een café in de Vlaamse Ardennen. Het werd Zaal da Capo in Hoven en dit op donderdag 17 september om 20:15 s'avonds. Tickets kan je krijgen via de webshop of bij de dienstvrije tijd van de gemeente Hoven. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De twee basisscholen in Niel blijven maandag 9 november gesloten voor de jaarmarkt. De burgemeester nam die beslissing om veiligheidsredenen. Volgens hem kunnen kinderen die dag niet veilig van en naar school gaan. De voorbije jaren gebruikten de scholen hiervoor een facultatieve verlofdag. Sinds dit schooljaar mag dat niet meer van de minister. Daarom beslist de burgemeester nu zelf om de scholen te sluiten. Ook werd bekeken of de jaarmarkt naar een zondag kon verhuizen. Dat bleek uiteindelijk geen optie. De heraanleg van de Paul van Ostaaielaan in Hoven zit in de tweede fase. Tot en met 30 oktober geldt er éénrichtingsverkeer. Auto's kunnen alleen van de Geelhandlaan naar de Vazantelaan rijden. Het voetpad, de bushalte en de parkeerstroken worden vernieuwd. Verkeer naar het centrum moet een omleiding volgen. Ook buslijn 53 richting Berchem rijdt tijdelijk anders. Verschillende haltes worden niet bediend. Richting Duffel verandert er niets. Voetgangers en fietsers kunnen het nieuwe fietspad aan de zuidkant gebruiken. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt. Vooral in de ochtend kunnen enkele buien vallen. Later wordt het droger. De temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt aangenaam met maxima rond 22 graden. Zondag start vrij zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Later kan er wat regen vallen en wordt het ongeveer 20 graden. De wind wakkert zondag wat aan.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Heb jij ook zin om een volksdans te ontdekken? Kom op zaterdag 12 september van 20 tot 22 uur 's avonds naar onze gratis open deurdag. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom. Volksdansen uit Vlaanderen en heel Europa. Open deur volkskunstgroep De Moufflère, gemeentelijke school Het Kostschip, ingang via de Dr. Jacobstraat 11 te Duffel. Breng je enthousiasme mee en proef de sfeer van onze groep. Graag tot dan op zaterdag 12 september van 20 tot 22 uur op de open deurdag van volkskunstgroep De Moufflère uit Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Muziek en nieuws.
0: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op donderdag
0: bij Radio Zuidrand. Ik heb

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Wortelfeest, een gratis open-air dagdisco. Een officiële afterparty van de jaarmarkt, maar heel Wortelfeest. Op 19 september vanaf 14 uur in de namiddag verandert Wortel in één grote dansvloer. Tijdens Wortelfeest geniet je tot in de late uurtjes van een open-air dagdisco met zomerse beats, frisse drankjes en lekkere snacks. Praktische info, zaterdag 19 september van 14 uur in de namiddag tot 2 uur 's ochtends. Locatie achter het lokaal van Scouts 43 te Wortel aan de Jacob van Artevelde-straat nummer 27. Er is live muziek en er zijn DJ-sets. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf maandag 14 september starten rioleringswerken in de Minervawijk in Edegem. De werken duren ongeveer 3 weken. Het kruispunt van de Minervastraat en de Jacob de Rorestraat wordt aangepakt. Er komt een constructie die wateroverlast in de wijk moet beperken. Tijdens de werken is geen doorgaand verkeer mogelijk tussen de Jacob de Rorestraat en de Beekstraat. Ook garages in de werfzone zijn tijdelijk niet bereikbaar. Er wordt een omleiding voorzien. De planning kan nog wijzigen door het weer. Politiezone Minos heeft afgelopen weekend 6 verdachten gecontroleerd in een drugsonderzoek in Borsbeek. 2 van hen moesten voor de onderzoeksrechter verschijnen. In een verdachte wagen aan de Frans Beirenslaan vond de politie 224 gram crack, 103 gebruikshoeveelheden crack, 4,5 gram opiaten, 2350 euro en 8 gsm's. Het onderzoek leidde daarna naar een woning. Daar werd nog 965 euro gevonden. Ook trof de politie 6 extra gsm's en sporen van crackproductie aan. Een 3de verdachte werd overgebracht naar het gesloten centrum in Merksplas. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt. Vooral in de ochtend kunnen enkele buien vallen, later wordt het droger. De temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt aangenaam met maxima rond 22 graden. Zondag start vrij zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Later kan er wat regen vallen en wordt het ongeveer 20 graden. De wind wakkert zondag wat aan.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wie zegt er dat je te jong bent om aan een kampioenschap deel te nemen? Op zondag 13 september organiseren de Gezinsbond en Fietsersbond van Edegem het EK Loopfietsen. Peuters en kleuters van 1 tot 5 jaar kunnen er hun eerste koerservaring opdoen. Het parcours wordt aangepast aan de verschillende leeftijdscategorieën. Iedere deelnemer is een winnaar en krijgt na afloop een mooi aandenken. Indien je geen eigen loopfiets hebt, kan je altijd gebruik maken van de loopfietsen die ter plaatse beschikbaar zijn. Zondag 13 september. Van 14 tot 17 uur op het basketbalterrein Romeinse Put. Romeinse Put 97 te Edegem. Inschrijven doe je via vanrossomluk@gmail.com. Dat is vanrossomluk@gmail.com. De deelname bedraagt 5 euro. Voor ingeschreven bedraagt 3 euro. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een wens.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Rode Kruis Vlaanderen. Wie mag bloed doneren? Vul de donorzelftest in op rodekruis.be/donorzelftest en je weet meteen of je in aanmerking komt. Hoe vaak? Je kan 4 keer per jaar bloed geven, met minstens 60 dagen tussenin. De duur, het donatieproces neemt 1 uurtje in beslag. De bloedafname zelf duurt zo'n 9 minuten. Het kan op 14 september in ontmoetingscentrum Pronkenborg, Kontig Kazerne. En ook op 14 september in het cultureel centrum Het Aanbeeld in Aartselaar. Op 15 september in Go Campus Ruggeveld te Deurne. En op 16 september in GBS Kofschip in Duffel. Oost. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Rode Kruis Aartselaar roept inwoners dringend op om bloed te geven. Vooral de bloedgroepen A-, A+, B- en O+ zijn schaars. De volgende bloedinzameling vindt plaats op maandag 14 september van 18 tot 20:30 in cultuurcentrum Het Aambeeld, De La Fayelaan 34 in Aartselaar. Iedereen vanaf 18 jaar die in aanmerking komt, kan doneren. Bloed is elke dag nodig voor onder meer operaties, ongevallen en behandelingen. Een bloedgift duurt ongeveer een uur. Donoren wordt gevraagd vooraf een tijdslot te reserveren via het donorportaal van Rode Kruis Vlaanderen. De twee basisscholen in Niel blijven maandag 9 november gesloten voor de jaarmarkt. De burgemeester nam die beslissing om veiligheidsredenen. Volgens hem kunnen kinderen die dag niet veilig van en naar school gaan. De voorbije jaren gebruikten de scholen hiervoor een facultatieve verlofdag. Sinds dit schooljaar mag dat niet meer van de minister. Daarom beslist de burgemeester nu zelf om de scholen te sluiten. Ook werd bekeken of de jaarmarkt naar een zondag kon verhuizen. Dat bleek uiteindelijk geen optie. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt. Vooral in de ochtend kunnen enkele buien vallen. Later wordt het droger. De temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt aangenaam met maxima rond 22 graden. Zondag start vrij zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Later kan er wat regen vallen en wordt het ongeveer 20 graden. De wind wakkert zondag wat aan.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 19 september organiseert Team Stino de nazomerbar op domein De Locht in Duffel. Nog één keer samen genieten van een lange namiddag en avond. De zomer wat rekken en ze daarna in stijl afsluiten. Verwacht je aan foodtrucks, drinks en DJ's een gezellige nazomersfeer. En voor de kleinsten voorzien we kinderanimatie en een springkasteel. Daarnaast is er ook een cuptoernooi. De opbrengst gaat integraal naar Kom op tegen kanker. De nazomerbar op zaterdag 19 september van 14 uur in de namiddag tot 1 uur 's nachts. Domein De Locht, Lierse Steenweg 44, te Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: belangrijk rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Dit is Radio Zuidrand.
3: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Stop Parkinson achter de kazerne zoals je het nog nooit beleefde. Op zondag 27 september wandel of loop je tijdens de trappenloop tegen Parkinson door het stadion van KV Mechelen. Over de tribunes en langs plekken die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek. Doe mee, alleen met vrienden, familie, je vereniging of collega's. Je kiest zelf je parcours en je tempo. Een unieke sportieve uitdaging. Zondag 27 september met start de 14 uur in de namiddag. Inschrijven kan via www.stopparkinson.be/trappenloop. Samen in beweging voor wetenschappelijk onderzoek naar Parkinson. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De twee basisscholen in Niel blijven maandag 9 november gesloten voor de jaarmarkt. De burgemeester nam die beslissing om veiligheidsredenen. Volgens hem kunnen kinderen die dag niet veilig van en naar school gaan. De voorbije jaren gebruikten de scholen hiervoor een facultatieve verlofdag. Sinds dit schooljaar mag dat niet meer van de minister. Daarom beslist de burgemeester nu zelf om de scholen te sluiten. Ook werd bekeken of de jaarmarkt naar een zondag kon verhuizen. Dat bleek uiteindelijk geen optie. De heraanleg van de Paul van Ostaaielaan in Hoven zit in de tweede fase. Tot en met 30 oktober geldt er éénrichtingsverkeer. Auto's kunnen alleen van de Geelhandlaan naar de Fazantelaan rijden. Het voetpad, de bushalte en de parkeerstroken worden vernieuwd. Verkeer naar het centrum moet een omleiding volgen. Ook buslijn 53 richting Berchem rijdt tijdelijk anders. Verschillende haltes worden niet bediend. Richting Duffel verandert er niets. Voetgangers en fietsers kunnen het nieuwe fietspad aan de zuidkant gebruiken. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt. Vooral in de ochtend kunnen enkele buien vallen. Later wordt het droger. De temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt aangenaam met maxima rond 22 graden. Zondag start vrij zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Later kan er wat regen vallen en wordt het ongeveer 20 graden. De wind wakkert zondag wat aan.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De Scouts Quiz. Een quiz voor ieder wat wilt. Steun de Scouts en kom mee quizzen. Op zaterdag 12 september at Scoutslokaal Boeghout. Van Kolenstraat 16A. De ingang via het George van Raamdonkpark te Boeghout. 4 tot 6 spelers per ploeg. Start van de quiz stipt om 20:00 s'avonds. Een quiz voor 9 tot 99-jarigen. Inschrijven is €25 per ploeg. Vanaf 19:00 s'avonds staan we daar voor jullie klaar. Je ploeg inschrijven doe je via quiz@scoutsboeghout.be. Met de nodige gegevens, waaronder de naam van je ploeg, de naam van de ploegverantwoordelijke en het telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen. Radio Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Radio Zuid-Holland.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 13 september bruist provinciaal recreatiedomein De Schorre te boom opnieuw van spel, creativiteit en kinderpret tijdens de 22e editie van Schorremorri. Samen met de Gezinsbond en gemeente Boom zet De Schorre opnieuw een dag vol verwondering en plezier op poten voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Meer info en tickets vind je op deschorre.be. Een laagdrempelig festival waar spelen, ontdekken en samen plezier maken centraal staan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf maandag 14 september starten rioleringswerken in de Minervawijk in Edegem. De werken duren ongeveer 3 weken. Het kruispunt van de Minervastraat en de Jacob de Rorestraat wordt aangepakt. Er komt een constructie die wateroverlast in de wijk moet beperken. Tijdens de werken is geen doorgaand verkeer mogelijk tussen de Jacob de Rorestraat en de Beekstraat. Ook garages in de werfzone zijn tijdelijk niet bereikbaar. Er wordt een omleiding voorzien. De planning kan nog wijzigen door het weer. Politiezone Minos heeft afgelopen weekend 6 verdachten gecontroleerd in een drugsonderzoek in Borsbeek. 2 van hen moesten voor de onderzoeksrechter verschijnen. In een verdachtenwagen aan de Frans Beirenslaan vond de politie 224 gram crack, 103 gebruikshoeveelheden crack, 4,5 gram opiaten, €2.350 en 8 gsm's. Het onderzoek leidde daarna naar een woning. Daar werd nog €965 gevonden. Ook trof de politie 6 extra gsm's en sporen van crackproductie aan. Een 3e verdachte werd overgebracht naar het gesloten centrum in Merksplas. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt. Vooral in de ochtend kunnen enkele buien vallen, later wordt het droger. De temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt aangenaam met maxima rond 22 graden. Zondag start vrij zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Later kan er wat regen vallen en wordt het ongeveer 20 graden. De wind wakkert zondag wat aan.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Fresh Meat Comedy Open Mic op 14 september met start 20 uur 's avonds. Voor plus 16-jarigen aan het Douaneplein 8 te Mechelen. Omdat het vorig seizoen zo gezellig was en we er zelf veel te veel plezier aan beleefden, doen we het gewoon opnieuw. 8 comedians, elk 8 minuten op één uniek podium. Dat van het Klimcafé. De sfeer in het Klimcafé is gezellig. De comedians zorgen voor warmte, goede jokes en onverwachte momenten. Iedereen is welgekomen op 14 september met start 20 uur 's avonds. Gratis inkom. Fresh Meat Comedy Open Mic. Douaneplein 8 te Mechelen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Muziek en nieuws.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Heb jij ook zin in een avond vol weetjes, plezier en gezonde competitie? Op vrijdag 25 september om 20 uur 's avonds organiseert Concertband de Scheldezonen uit Hoboken haar jaarlijkse quiz in cultureel centrum Moretus aan de Berkenrode Lei te Hoboken. Trommel je slimste vrienden, familie of collega's op en strijd mee om de eeuwige quizroem. Verwacht een gevarieerde quiz met vragen voor iedereen. Een gezellige sfeer en natuurlijk de nodige drankjes en versnaperingen. Let op, vooraf inschrijven is wel verplicht. En dat kan via www.scheldezone.be of scheldezonen@hotmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Hey, Zuid-Antwerpen, dit is Radio Zuidrand.
3: Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Rode Kruis Aartselaar roept inwoners dringend op om bloed te geven. Vooral de bloedgroepen A-, A+, B- en O+, zijn schaars. De volgende bloedinzameling vindt plaats op maandag 14 september van 18 tot 20:30 in cultuurcentrum Het Aambeeld, De La Fayelaan 34 in Aartselaar. Iedereen vanaf 18 jaar die in aanmerking komt, kan doneren. Bloed is elke dag nodig voor onder meer operaties, ongevallen en behandelingen. Een bloedgift duurt ongeveer een uur. Donoren wordt gevraagd vooraf een tijdslot te reserveren via het donorportaal van Rode Kruis Vlaanderen. De twee basisscholen in Niel blijven maandag 9 november gesloten voor de jaarmarkt. De burgemeester nam die beslissing om veiligheidsredenen. Volgens hem kunnen kinderen die dag niet veilig van en naar school gaan. De voorbije jaren gebruikten de scholen hiervoor een facultatieve verlofdag. Sinds dit schooljaar mag dat niet meer van de minister. Daarom beslist de burgemeester nu zelf om de scholen te sluiten. Ook werd bekeken of de jaarmarkt naar een zondag kon verhuizen. Dat bleek uiteindelijk geen optie. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt. Vooral in de ochtend kunnen enkele buien vallen. Later wordt het droger. De temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt aangenaam met maxima rond 22 graden. Zondag start vrij zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Later kan er wat regen vallen en wordt het ongeveer 20 graden. De wind wakkert zondag wat aan.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op zondag 13 september vindt de 62e jaarmarkt van Bruchem plaats. Wie de evolutie van de voorbije jaren kent, weet dat het evenement ondertussen een echte publiekstrekker is geworden. Bezoekers komen dan ook best op tijd. De markt is groot en er is veel te ontdekken. En wie alles rustig wil bekijken, trekt daar maar beter voldoende tijd voor uit. Zaterdag 12 september, de 10e kinderrommelmarkt. Zondag 13 september, de 62e jaarmarkt. En op maandag 14 september, kermis. Alles vindt plaats in het centrum van Bruchem. Meer info vind je via www.jaarmarktfeestenbruchem.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De beste mix van muziek en actua.
0: Ook op donderdag
2: bij Radio Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Op het werk, in de auto, bij je thuis of in de winkel. Non-stop de grootste hits aller tijden. Radio Zuidrand.

Soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Er is de 23e editie Grote Prijs Rupske Lauwers. Op zondag 13 september strijkt het wielerplezier weer neer in Hemiksem. VZ2 Rupske Lauwers organiseert de 23e editie van de Grote Prijs Rupske Lauwers. Een dag vol koers, ambiance en sfeer aan café De Zoete Inval, Assestraat 179 in Hemiksem. Op het programma om 13:30 een toeristenkoers, om 14:45 Grote Prijs Rupske Lauwers voor masters categorieën C, D en E. Om 16:00 de Grote Prijs Rupske Lauwers voor liefhebbers. Kom supporteren, geniet van een drankje en beleef een spannende namiddagkoers. Iedereen is welkom op zondag 13 september in Hemiksem. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning up.
1: Radio Zuidland. Een zomer vol hits en actua.
2: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
3: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
4: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
4: 105.1 en 106.5 FM.
2: Online via radiozuidrand.be.
4: En nu ook via DAB+.
5: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
6: De twee basisscholen in Niel blijven maandag 9 november gesloten voor de jaarmarkt. De burgemeester nam die beslissing om veiligheidsredenen. Volgens hem kunnen kinderen die dag niet veilig van en naar school gaan. De voorbije jaren gebruikten de scholen hiervoor een facultatieve verlofdag. Sinds dit schooljaar mag dat niet meer van de minister. Daarom beslist de burgemeester nu zelf om de scholen te sluiten. Ook werd bekeken of de jaarmarkt naar een zondag kon verhuizen. Dat bleek uiteindelijk geen optie. De heraanleg van de Paul van Ostaaielaan in Hoven zit in de tweede fase. Tot en met 30 oktober geldt er éénrichtingsverkeer. Auto's kunnen alleen van de Geelhandlaan naar de Fazantelaan rijden. Het voetpad, de bushalte en de parkeerstroken worden vernieuwd. Verkeer naar het centrum moet een omleiding volgen. Ook buslijn 53 richting Berchem rijdt tijdelijk anders. Verschillende haltes worden niet bediend. Richting Duffel verandert er niets. Voetgangers en fietsers kunnen het nieuwe fietspad aan de zuidkant gebruiken. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt. Vooral in de ochtend kunnen enkele buien vallen, later wordt het droger. De temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt aangenaam met maxima rond 22 graden. Zondag start vrij zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Later kan er wat regen vallen en wordt het ongeveer 20 graden. De wind wakkert zondag wat aan.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
1: I love the music.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte, Berchem Stadionstraat, nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Dit is Radio Zuidrand.
3: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol puls en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Goeie avond.
3: Dit is Radio Zuidland, 70s at 7.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
0: It is R8.
3: Chaka, chaka, chaka, chaka, gone. Chaka, gone. Chaka, gone. Chaka, gone.

sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246.

0: 30 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
0: 90s at 9.

0: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: muziek en nieuws.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand.
2: Ik moet even pakken, biertje, vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur. Je luistert.

0: Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
0: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
0: En nu ook via DAB+.

het hooi voor het jonge kalf. En wie het vers gebraden kalf niet lust, zo'n man die is maar half. Hier heeft de mens gewonnen.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via...

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.